Liberty, every road leads back to you. John Boucher en Liesel Pieters aan die beurt met Gif en Sonja Harold met Skipskop.

0: rocking horse, I can't stop loving you. Chris Rea, I can hear your heartbeat. Nou bespreek ons dit vir jou boek van Blerk, van De La Rey tot nou. Heerlijke country klanke van Dwight Yoakam, Don't Be Sad en Sheryl Crow. Maar hy ouwe Rod Stewart liekie as ek recht onthou. First Cut is the Deepest. Die Campbells met Flinders en dan Tommy Oliver en Caroline de Pree. Say so long, don't say goodbye.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

paadjen vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar het een aanskielik vir my weggestoot. En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, los ruk uit my lach.

The Hollies, I'm Alive. Ek gee verder met net die beste musiek, die beestasie met die hart van goud. Bobby van Jaarsveld se middernag serenade, The Doolies met Body Language en dan Garth Brooks, American Honky Tonk Bar Association.

0: Goth Brooks Honky Tonk Bar Association en Doolies met Body Language. Hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met muziek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

Klanke gewees daarvan Brendan Piper met Madeleine. Net voor dit ook geluister na Mark Anthony met You Sang To Me. Die tyd is nou 16 minute net na 5. En volgende op die speellys het ek vir jou klanke van Bright Blue met Weeping.

The Journey of Life. Thomas Anders, natuurlijk ook voorheen van die groep Modern Talking natuurlijk. En dan net voor Thomas het ons ook geluister na die groep Skemer met Stroom op. Ek wil jou net so vlugtig herinner, so 5:50 is dit die verjaarsdagprogram. So as jy enige verjaarsdagboodskapies het, is jy welkom om het so lang te stuur. Die WhatsApp nommer hier in die atelier, as jy hom nie reeds het nie, is 064-115-2281. Ek het volgende vir jou klanke van Alan Garrity en die een is getiteld Put Your Hand in the Hand, net voordat ek en jy hierdie uur nou totsiens sê.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

so heavenly when we kiss. We are 2 in a million. There's Bad Boys Blue. Spoorstel Studio, nou 23 minute oor 9, soos beloof. Musiek van Betty G. Hier is ook een mooie van Betty. Verandering ritme met 1 dag.

Hierdie was een groot rit geweest, Elaine Page en Barbara Dixon destijds, nee? Die nou Nancy en Emma Burdens weer hawe. Want en I know him so well, David Vrief, voor het hou my vast en stuiver vast. Sy is Marty Webb, ons nader te neem aan die verkeer.

0: 50 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilinge reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilinge. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Prins. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die N12 richting oos, een botsing wat plaasgevind het. Dit is op pad na Edenwell weg. Lindbrug Park N3 Suid druk verkeer op pad na Marlboro Ryland. Dan sien ek N3 Noord rook oor die pad. Dit is by Linksfield weg. Lyk my was veldbrandfiets. N1 tot die N4 oos by die proefplaas verslaar. Een stilstaande voertuig wees op die uitkijk vir hom. R21 Suid opontuit by N12 oos. N12 R24 stilstaande voertuig op pad na die N3. Die N12 Wes is daar versperring. Dit is met Edenwell weg. M37 wees maar op die uitkijk daarvoor ook. Dit is wat ek tans het op die monitor. Onthou ons laat weet van enig iets anders by 064-115-2281. Na die nuus 11 uur en ook die finansiële aanwysers. Sal ons weer een keer kyk wat aangaan op die paai. En is ingeskakel by die middeloggendprogram van 107.5 FM online, boshaalstereo.co.za.

Take me in your arms and rock your baby, George McRae. So, Caroline Nisselman, neem ons nader aan Nistheid, met Rene van haar verlief. Oogensling van Caroline. Dus aanleid ook, bosalsier.co.za.

Dat is Black Magic van Little Mix. Daar is ek jou muziek van Ricky Faber, super een om asem te haal sonder jou. En muziek van David Hansel of Hotshot City. Ek het hier ene van Denim, ons hou by die ritme. Hier is Crazy Love, daar gaan ek vir jou gehad in werk van Middle of the Road, nee.

Dan is een van die grootste country sterre, dis Ella Langley, Country Boy's Dream Girl. En het voor haar het jy geluister na In Excess Disappear uit die 90er jare uit. Pieter Koen, wat die hart van vol is. MUZIEK.

Nie te slanke op sy beste, The Bellamy Brothers met Suzanne. En Elis Matron sê, hierdie hart brandliefde. Vicky Leandro se beurt nou net so voor jongste verkeersverslag, Mouth Organ Boy.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

So ons het 3 snitte vir 4 uur om uit te speel. Twee van hulle is plaaslik, een van hulle nie. So kom ons begin plaaslik. Kobus Miller, Tonight I'll Be With You. So dankie mooi, rei. Dan is daar vir Mariska, so ek speel ons liedjie. Ek gaan hom speel. En dan is daar Cutting Crew met I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So lekker uitjie breekie hard vir jou van Billy Ray Cyrus. Die probeer om die lijn dans te doen in jou motor op wat huis die. Amper nie uitgewerk nie. Die N3 in die suidelike richting is daar druk verkeer van Buren weg, wat vertraging veroorsaak. Die N12 Oos is stilstaande voertuig by N12 Oos by die oprit tot Zuiderstraat M17. Alberton, R59 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Redding Wisselaar. Ormonde, die M1 in die suidelike richting, druk verkeer richting Ormonde. Betterview, die N3 Noord, stadigvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Galulies Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die westelike verbypad voor Albertina Sisuluweg. N4 Wes, stilstaande voertuig Wes by die oprit tot Watermeyerstraat. Betterview, die N12 R24 Wes, stadigvloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies. N4 Bakwena Hoofweg, Pretoria in die westelike rigting is daar druk verkeer nader aan Bonacords uitgang. Kleiwil, Olifantsfonteinweg, verkeersligte buite werking by Aluminiumlaan. Dan ook by Olifantsfonteinweg, verkeersligte buite werking by Republiekweg. Van Rolweg, verkeersligte buite werking by Hendriksstraat. En lyk my, dis die story tans. Hou dit veilig daar buite. Kom ons beweeg aan na die halfpadmerk van hierdie uur. Hierdie is Ashton Wheeler. Reken 2 is beter. Jy is wel spel.

0: vrolijke klanken van mijn serie aan het begin is die net samen met jou tot skyns voor 10 elke week aan tussen 6 en dan so net voor 10, 13 minuten na 6. Die tijd wordt aan je gebring door Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.

ek mis jou nog steeds, nee, en dis David Fourie gewees, dan Modern Talking se Lady Lions, soke laat luister muziek. Hier is die Beach Boys, God Only Knows.

Sail Be Mine. Dit was die sit van die groep Steps waarmee ek in die Splinter weer begin. Is dan weer eens goeie dan, baie welkom van my, of Gilbert Bosch, vertrouw het gaan goed, he, Splinter die week, wat so effe amper nader na die middel van die week te trek, ne, amper een tree nader na die naweek toe, tenminste. Ja, maar kort, was daar natuurlijk een oproep gewees, wat gemaakt was na een baie bekende persoon, baie, baie geliefd natuurlijk, sy staan bekend as die diva van Afrikaanse muziek. Ons moes die koningin van pop op Afrikaanse bodem, en dit was Patricia Loos. Maar die diva van Afrikaanse muziek is die dame. En net daarna kan jy luister na die onderhoud van Jean Rivoury en Unita Duplessis. Goeienacht.

Snit wat sy natuurlijk opgedraai het aan haar dochterkie, ne? Baie mooi, rechtig baie mooi. Karin van Jaarsveld en Katrinkie Katrein. Ons rondreed af, ek en jy, met Lisa Bronner en Cry to Me. Dan Bette Midler, die bekende The Rose. En dan John Ireland's I Like. Maar eers, hierdie ne, ons gemakke draai. En Pretoria Middelstad, soms so op een dinsdag aan. Hoe kom nie? Studentenaand was het gewoonlik donderdagaande gewees by die spesifieke plek. Ons maak het sommer maar vanaand. Dit is Audrey Landers. Spreekie landering met daar by Topaz. For the rest of my life. Vertrouw het gaan goed met jou. Ons gaan binnenkort vir woensdag al.

Met 'n so klein tegniese probleempie met die snit wat eindelik die uur moes afsluit, het ons hom wel goed afgerond met Suzy Quatro en She's in Love with You. Ben Miller voor het met Rose en John Island's I Like en hy lekker lang arm snit van Audrey Landers For the Rest of My Life. Ek nee, die volgende uur wat op pad is en ook die laaste uur van die dag wat oorblij. So, die tyd sal weer vannacht aan vanavond. Dit is so pas 11 uur. Robert Palmer begin met I'll Be Your Baby Tonight.

Oh, bekende hierdie, na UB40 is Red Red Wine. Kijk, hy wijn bly by jou vir meer as net een dag. Dan Garika Gessenkamp, vir met Disneyland, en André het met Afrikaans, het nie breken nie. Ons gaan allemaal die muziek, dit is 10:15, en hierdie is François Jacobs. Hoe is dit moontlik?

Hoe is het moendlik van François Jacobs? Ek het binnenkort weer nog een ou bekende van ons eie omgeving in Tienal die man geblei. En hy het op die stadium so'n bykie afgetreden in die muziekbedrijf, hy, nie helemaal nie, maar soort van. Hy treed nog steeds op verskeie plekke. Hy toer die hele Suid-Afrika vol op die stadium. Sy naam is Dozy en hierdie is Grassade in die wind. Dan het ek ook veel klaardag Rodgers, ou gauwe met Jack in the Box. Maar hier is hierdie een verskriklike baie mooi snit. Baie mooi luister na die lirieke. Is eindelijk is baie mooi, baie blijdskap, baie hartseer. Ja, ek weet nie, dis is een baie gemengde gevoelens muziek hierdie. Maar is een van die bestes, wat die hele story het in een snit. Hierdie is hard. All I want to do is make love to you.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Megan Rich, Holy Water, wat ons nou daarna die oordenking, White Plains made my baby loves loving, undercover, hy lekker lang arm, never let her slip away, Nelana Miles, lover of mine, dat is maar verskriklik mooi, ne. Ja, kom ons gaan aan met Natasha Joubert binnenkort, wat is splinter die vandag vir welkom, met haar evangelie muziek, met Hy is my lewe. Maar van nou raak ek en hier rustig, en ons rond die dag behoorlik af, met die boodskap van collega Rowan Pinaar.

BZN se Help Me wat hierdie uur afsluit. Marshall Raven net voor dit Catch Me en Monarch se Build It Up. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin in die nuwe uur met America se The Border. Munet Brandy Special en Creedence Clearwater Revival. Hello Mary Lou.